of sticks. Which means...

Bam! Bedankt. Ik moet dit zeggen, Boram en Stretch. Dat is de eerste keer dat we samen spelen eigenlijk. We hadden een rehearsal in een artiestenfoyer.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het optreden van Mostar Sefda Reunion op 19 oktober 2024 in Theater aan de Schie in Schiedam. Met dank aan Promaya Events, Balkan Events organisator in Nederland, en Dragi Sestic, eigenaar van platenlabel Snail Records en oprichter van Mostar Sefda Reunion. De opnametechniek en mixage was in handen van Hans Meerman, samenstelling van dit programma Benno Wormgoor.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

U hoorde Mozarts dissonante kwartet, wederom door het Quartetto Casals. In zijn strijkkwartetten horen we Mozart van zijn meest serieuze kant. Volgende week laat hij de teugels weer een beetje vieren. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Piano Atelier. Vandaag hoort u muziek van Bach, Stravinsky en Bartok.
1: U kunt allereerst luisteren naar de kantate nummer 50, Nun ist das Heil und die Kraft. Dit is een raadselachtige compositie. Er is alleen een openingskoor bewaard gebleven. In feite is het allerminst zeker dat dit magistrale koor onderdeel is geweest van een kantate. Helaas ontbreekt het handschrift van Bach. We weten daarom ook niet wanneer het ontstaan is. De compositie verlangt een uitgebreide bezetting met niet minder dan 3 trompetten, 3 hobo's, strijkers, orgel, basse continuo. Daarnaast is het ook nog dubbelkoorig en dat komt niet zo vaak voor. Bach had namelijk in de regel niet genoeg zangers voor zo'n uitgebreide bezetting. Opmerkelijk is de opbouw. We hebben te maken met 2 fugatische episodes, elk precies 68 maten, die van elkaar gescheiden worden door een korte rust. Bach verklankt, zoals gewoonlijk, de tekst vanuit retorische uitbeelding van de meest essentiële woorden, zoals kraft en heil. De muziek straalt op ondubbelzinnige manier ongelooflijk positieve energie uit. Jammer genoeg hoor je dit niet vaak. Het is misschien wel te kort. U kunt luisteren naar het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

0: En zo klonk Kantate 50, Nun ist das Heil und die Kraft van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.
1: U kunt nu luisteren naar de Symfonie de Psaum uit 1930 van Igor Stravinsky. Deze compositie is geïnspireerd door de muzikale barok, met name Bach, is geschreven voor orkest en koor. Maar bij de strijkers ontbreken violen en altviolen. Koor en orkest zijn volkomen gelijkwaardig. Poulenc karakteriseerde dit werk als een compositie zonder grootspraak, een werk van vrede. Het bestaat uit drie delen die steeds iets langer worden, 3 minuten, 6 en 11. Elk deel verklankt een gedeelte van een psalm. De drie delen vormen reeds vanuit de tekst een duidelijk geheel. Deel 1 is namelijk een gebed. Heer, hoor mijn gebed. Hoor mijn smeken. Deel 2 is daar een antwoord op. Vurig verwachtte ik de Heer en hij neigde zich tot mij. Deel 3 is een reactie hierop en louter een lofzang. Looft God in zijn heiligdom. En daar komen heel veel instrumenten aan de orde die Stravinsky niet uitbeeldt. De expressie van dit werk is niet zozeer individueel, maar bovenpersoonlijk. Het is meer Byzantijns-Oosters. U luistert naar het Radio Symfonieorkest van Berlijn onder leiding van Ricardo Chaillet. Naar de Symphonie des Psaumes uit 1930 van Igor Stravinsky.

0: En zo klonk de Symphonie des Psaumes uit 1930 van Igor Stravinsky, uitgevoerd door het Radiosymfonieorkest van Berlijn onder leiding van Ricardo Chailly.
1: Ten slotte kunt u luisteren naar het zesde strijkkwartet van Bartók, gecomponeerd in 1939. In dit werk is zo goed te horen hoe verontrust, ja, hoe geschokt Bartók was door alles wat zich toen afspeelde. Het is het laatste werk dat Bartók, voordat hij de nazi's die hij verafschuwde, ontvluchtte en uitweek naar Amerika. Het werk begint met een eenstemmig, prachtig, chromatisch gedacht thema van 13 maten dat een zeer droevige uitstraling heeft. Dit thema wordt voorgedragen door de altviool en dient als motto voor de gehele compositie. Dit motto keert aan het begin van ieder deel terug. Het laatste deel, een langzaam deel, is zelfs voornamelijk op dit motto gebouwd. Bartók noteert mesto, droevig. Het tweede deel, een marcia, wordt beheerst door een gepuncteerd ritme en dat roept associaties op met de late Beethoven. De sfeer is dreigend en beklemmend. Er is ook nog een sectie met talrijke tremoli en glissandi. Daarnaast percussieve klankeffecten die aan de gitaar doen denken. Soms klinkt het zelfs beangstigend. Het derde deel, burlesque, lijkt misschien grappig, maar dat is het toch niet. Het is, ja, grappig op een boosaardige manier. In het middelste gedeelte horen we wel enige lyriek. Hoogtepunt is het prachtige laatste deel, verrassenderwijs een adagio. Totale verlatenheid is hier de teneur. Het eindigt in een beklemmende stilte, gaat over in die stilte. Indrukwekkend werk. U luistert naar het Bartók-kwartet in dat zesde strijkkwartet van Bartók.

Zo klonk de eerste symfonie van Ernst Krenek, uitgevoerd door de Radio Philharmonie Hannover onder leiding van Takao Ukigaya. Dit was Sonoor voor de concertzender, samengesteld door Anton van Kempen.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor geen dag zonder Bach op de concertzender. We hebben weer een prachtige cantate voor u. De cantate BWV 55. Ich armer Mensch, ich Sündenknecht. Het is de tijd dat de cantate teksten van Bach het woordje ich veel vaker laten horen dan het woordje God. Ik heb het allemaal uitgezocht. De romantiek komt eraan. Het ich komt op de voorgrond. En is ook te horen in de muziek waar dat ich veel ruimte krijgt. En in deze cantate komt tweemaal een erbarmen dichtje voor. Niet dat van de Matthäus Passion, maar wat past in deze cantate. Dus Bach haalt alles uit de kast. En dat doet hij goed en het wordt heel mooi uitgevoerd door Gert Turk, de tenor. Want het is eigenlijk een tenorcantate en het Bach-collega in Japan, alleen van Masaaki Suzuki.

U hoorde kantate 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht. En wij gaan door met het klavierconcert in F klein, hier op Klaversemmel, weer gespeeld door onze Mihan Sahani en de Britten Symphonia.

U hoorde BWV 1056, het klavierconcert in F klein, uitgevoerd door Mehan Esfahani en de Britten Sinfonia. En dan gaan wij nu door met ook weer een bewerking van een cello suite in dit geval. De zesde suite in D groot, die heel erg virtuose, gearrangeerd voor traverso dwarsfluit, uitgevoerd door Lorenzo Brondetta.

U hoorde het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé met het concert Giacomo Carissimi Jefte. Dit oratorium, dat dus de titel gaf aan dit concert, was het laatste stuk dat u hoorde. Hiervoor klonken werken van Carissimi's leerlingen Charpentier, Baudrexel, Bernard en Förster. En dit concert hebben we opgenomen tijdens het Festival Oude Muziek 2021 op 28 augustus in de Jacobikerk in Utrecht. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel en Aart Veerman. De productie werd gedaan door Wijnand de Groot. U luistert naar Concertzender Live met Oude Muziek. Dan nu onze andere opname van het Festival Oude Muziek 2021. Het ensemble Il Profondo onder leiding van violiste Eva Saladin speelt 17e eeuwse concertmuziek voor vioolconcert. Een consort is een ensemble voor instrumenten uit dezelfde familie in verschillende hoogtes. In de 16e eeuw deden er meerdere consorttypes hun intrede die allemaal een eigen functie hadden. En zo werd het vioolconcert ingezet voor dansmuziek. In Duitsland en Oostenrijk blijft in de 17e eeuw het vioolconcert onverminderd populair. Onder invloed van beroemde violisten als Bieber en Schmelzer ontstaat er een uitgebreid repertoire van virtuose instrumentale muziek in uiteenlopende bezettingen. De retorische mogelijkheden van een strijkersensemble dat flexibel bezet is, zijn namelijk eindeloos. In dit concert klinkt muziek voor vioolconcert van Bieber, zijn leerlingen Weichlein, Valentini, Bertali en Pandolfi Meali. En als eerste klinkt de sonate nummer 3 in D-klein van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Als gezegd kunt u dus luisteren naar Il Profondo onder leiding van violiste Eva Saladin.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Caro Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.

0: 26 mei, de dag waarop 100 jaar geleden Miles Davis werd geboren. Hij is één van de belangrijkste invloedrijke jazzmuzikanten uit de geschiedenis. In deze uitzending zeldzame opname van een trompetist die muziek maakte die voortkwam uit een bijna griezelig talent en een koppige drang had om die muziek ook daadwerkelijk te spelen. Muziek die Miles-kenner Jeroen de Valk, nou als die kent als een broekzak en hij zit hier tegenover me.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is goede avond eigenlijk al, hè?
1: Ja.
0: De zon is al aan het zakken. Miles-kenner, hoe word je dat?
1: Ik schrijf nu bijna 50 jaar over jazz en ik ben nog langer met die muziek bezig. En ik heb hem altijd gevolgd, hè? Al die tijd.
0: Ja. Wat is nou zo bijzonder eigenlijk aan Miles Davis? We gaan het gedurende deze uitzending horen, maar wat is nou zo bijzonder?
1: Zijn twee dingen. Hij speelde heel economisch over het algemeen. We zien in de loop van die uitzending hoe dat geleidelijk gebeurde, zich dat ontwikkelde. Hij speelde geen noten die overbodig waren. Hij speelde het nooit heel erg lang, altijd precies ter zake. En andere muzikanten om hem heen mochten dan heel bloemrijk gaan spelen.
0: Ja.
1: Dat is één. Het tweede is dat hij bij heel veel trends voorop liep. En ook de juiste jonge talentvolle mensen wist te vinden. Heel veel mensen liepen als het ware stage bij hem en konden daarna doorbreken.
0: Ja, dat kunnen we zo dadelijk ook allemaal even vernemen wie dat ongeveer waren. Maar was hij al, zeg maar, op zijn 18e al talentvol?
1: We hebben nu een opname van toen hij nog net 18 was. En ik vond het wel leuk dat ik die gevonden heb, begin 45. En dan begeleidt hij een obscure blueszanger, Rubber Legs Williams. Hele zeldzame opname. Hij speelt uit verlegenheid een beetje naast de microfoon.
0: Mm-hmm.
1: En je hoort wel dat er een muzikale jongen is. Maar het is meer curieus en ook wel tijdgebonden.
0: Ja, een van de mannen die dat opviel was Charlie Parker. Hij was ook hij werd ook in die band opgenomen. Het is de eerste grote band bij Charlie Parker. Maar goed, we gaan even kijken wat zijn talent was. Hij is 18 jaar.
1: Het stuk heet Deep Sea Blues en de zanger heet Rubber Legs Williams.

0: welcome you in my home. You can have my money. I welcome you in my home. For goodness sake, boys, leave my woman alone.
1: Leave her alone. Leave her alone.
0: Cause I'm jealous. Just as jealous as I can be. Yes, I'm jealous. Jealous as I can be.
1: Can't you see I'm jealous? Look right at me.
0: That's why the blues and midnight showers is really pouring down on me.
2: Deep Sea Blues uit 1945. En dan gaan we een heel klein sprongetje maken in 1945 aan het einde ervan. En dan krijgen we de eerste opname met Charlie Parker. Nou, zoals ik al had gezegd, dus de eerste grote band waar Miles Davis in terecht kwam.
3: Ja, Miles was net 19 geworden.
2: Ja.
3: Nu zijn er de eerste bekende opnames van Miles. Charlie Parker werd wel aangesproken omdat die tijd de bebop hoogtij vierde. Dat was virtuose muziek, hoog en snel. Mm-hmm. Dat deed Miles niet, maar je kan horen dat hij dat bewust niet deed. Invloed van zijn spel in die tijd kwam van Freddie Webster.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat was een mooi geluid, vrij sober en licht en melodieus. En dat hoor je heel goed in dit stuk. Het heet Billy's Bounce.

0: Ja, Miles Davis, ik zei het al in de inleiding, die kon koppig zijn. En dat horen we eigenlijk min of meer in de geschiedenis van het nummer Donna Lee. En iedereen dacht van, hey, Parker heeft dat geschreven. Maar toen dacht Miles van, ja, maar dat heb ik gedaan. En uiteindelijk werd het toegewezen aan drummer Tiny Can. Ja.
1: Die had het al eerder geschreven. Je hebt vaak dat bepaalde stukken een beetje bij jam sessies rond borrelen. Mensen nemen die van elkaar over. En verder zag je in die tijd nog wel dat gewoon bandleiders gewoon hun naam schreven onder wat de werknemers aandroegen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het stuk Donna Lee, dat is bewezen aan de hand van plaatopnames van eerder, is van Tiny Can, hun drummer. En Miles heeft het nog een beetje herzien. En in de platenstudio heeft iemand anders er waarschijnlijk de naam van Parker onder gezet. Wordt nog steeds gespeeld, Donna Lee. Door muzikanten die willen laten zien dat ze snel kunnen spelen. Donna Lee.
0: Zullen we dat even horen?
1: Ja, met Charlie Parker.
0: Yes.

0: We krijgen nu een radio-uitgave en dat wordt voorgezeten door Symphony Sid, een Joodse jongen.
1: Ja, en die werden natuurlijk ook gediscrimineerd in de USA. Die zochten elkaar op bepaalde bedrijfstakken. En de zakelijke kant van de muziek, daar zijn ze vaak in te vinden. Trouwens ook in de muziek zelf, hè. Als je kijkt naar de Woody Herman Big Band, kom je allemaal Joodse jongens tegen, waaronder Woody Herman zelf.
0: Mm-hmm.
1: Die vonden elkaar. In ieder geval Symphony Sid, liet hij zich noemen. Die had een vaste radio-uitzending vanuit de Royal Roost. En dan had hij ook Charlie Parker ingehuurd. En George Parker hoor je weer op altsaxofoon. Toch?
0: Ja, overheerst die?
1: Behoorlijk overheersend. Ja. Maar Miles die is dan wat ouder en die laat zich niet kisten.
0: Och, dan krijg je al een strijd tussen die twee.
1: Ja, nee, helemaal niet. Maar Miles die is ook gewoon niet meer angstig, maar gewoon oké, hij is geweest en nu komt mijn verhaal.
0: Ja, radio vanuit de Royal Roost met Symphony Sid uit 1948.
2: And once again, ladies and gentlemen, we take you back to the Royal Roost, Metropolitan Opera House, where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. And as our surprise for this morning here on the All Night All Frantic One, with our microphones down here at the Royal Roost, we bring to you once again the wonderful and outstanding Charlie Parker and his wonderful organization. That's right, for the weekend, ladies and gentlemen, we're bringing you the great Charlie Parker and his wonderful organization, featuring Miles Davis on trumpet, Max Roach on drums, Tad Dameron on piano, and Curly Russell on bass. I know that you'll have a lot of fun over the weekend. Come on down and dig the great Charlie Parker, the one and only, the man of jazz. And to start things jumping off, let's hear an original written by Thelonious Monk out of the RCA Victor album. Here's 52nd Street Theme.

0: Klap, klap, klap. Ja, vanaf zijn beginperiode binnen de kring van de moderne jazz voelde Miles Davis instinctief nieuwe muzikale werelden en uitdagingen aan. Daarmee werd hij de vaandeldrager voor opeenvolgende generaties muzikanten en bepaalde hij meer dan een half dozijn keer de koers van de moderne improvisatiemuziek. En dat horen we ook, denk ik, in het nummer Move. Dat is wel zijn eerste trend die hij zet.
1: Die opnametje slaat is oorspronkelijk natuurlijk op 78 uitgebracht, maar later op LP. En toen werd de naam gegeven Birth of the Cool, geboorte van de coolstroming. Mm-hmm. Waarbij het allemaal niet zo snel en hoog en hard en onstuimig moest. En je ziet ook dat de latere Miles als talent scout er ook weer bij komt. Dat we zien hier onder meer Jerry Mulliken en Lee Konitz. Dat waren echt nog geen namen in die tijd. Het was ook een no-net, 9 man. Met onder meer Franse horen en een tuba.
0: Ja, dat is wel exclusief.
1: Dat is wel bijzonder. En Jill Evans was een van de belangrijkste arrangeurs en componisten.
0: Oké, okay, die zien we zo dadelijk nog wel een keertje terug.
1: Ja, ja, oh ja.
0: We gaan het even beluisteren.

0: We blijven in de Royal Roost en we blijven bij Miles Mulligan en Cunnage. En dan gaan we straks luisteren naar Godchild.
1: Het is een wat zeldzamer opname. Die band speelde eerst een tijdje in de Royal Roost, maar dat was geen groot succes. Niettemin zijn die opnames voor de radio uitgezonden goed bewaard gebleven. Het is een wat langer stuk. Ze konden natuurlijk live wat meer uitweiden. En dan horen we nu horen we daadwerkelijk iets meer van dat coole idee. Het vorige stuk was toch behoorlijk
0: bebop-achtig. Ja, er zat een aardige verstelling in, ja.
1: Ja, ja. Met solos van Miles en op bariton Jerry Mulligan en weer Lee Konitz. Het stuk heet Godchild.

0: Live in a Royal Boost of Roost met Mulligan, Carnage en Miles Davis. Mulligan, die heb je wel eens een keer gesproken. Je bent journalist geweest.
1: Ja.
0: En nog steeds overigens.
1: Ja, ja.
0: En jij zat ook in de cultuur. Dus dan is het wel eenvoudig om even gewoon met deze man eens even aan te kloppen.
1: Nee, maar dat is niet zo makkelijk. Jerry Mulligan was een moeilijke man. Een beetje een Nurkse man. Zelfs over Chet heb ik hem nooit te spreken kunnen krijgen.
0: Chet Baker, je bent de biograaf van Chet Baker, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja. En Lee Konitz wel. En toen hij speelde met Erik Inek en Rijn de Graaf. En ik vroeg aan Erik of ik hem in de pauze te kon spreken. En dan gingen we gewoon in backstage. En er zat dan Lee Konitz.
0: Ja. En die sprak je.
1: Ja,
0: en dat was leuk.
1: Man. Ja, aardige man. Ja, hoor, ja.
0: En dan gaan we naar Miles. Die was ook heel aardig.
1: Miles was een beetje nurks. En ik zou hem diverse keren al een keer geïnterviewd hebben. Maar dat ging een aantal keren gewoon niet door. En na een tijdje kreeg ik er een beetje geen zin meer in. Maar ik kreeg ook in de gaten dat in interviews die dan wel gehouden werden, dat hij zich een beetje herhaalde. Had een aantal mooie uitspraken. I gotta change, it's like a curse.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet veranderen, het lijkt wel een vloek.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment heeft hij dat 8 keer gezegd. Dan denk je, maar hij hoeft het mij niet een 9e keer te zeggen als ik daar 3 dagen lang voor in de weer moet zijn.
0: Ja.
1: Denk ik dan, ja.
0: Dus nooit gesproken. Ja, dat doet pijn natuurlijk.
1: Ja, nou ja, god ja, al het gedoe weet je wel. Ik heb zoveel mensen gesproken die wel makkelijk waren.
0: Ja, je hebt mensen ook gesproken die Miles Davis hebben gesproken?
1: Heel veel. Nou, je hebt mensen die met hem gewerkt hebben, hè, ja? Natuurlijk, ja.
0: Hoe was hij gewoon on stage, zou ik maar zeggen?
1: Joe Henderson vond hem een hele aardige man. En Wayne Shorter vond hem ook wel aardig en zo. En Joe Zawinul vond hem nogal grof. Die zei dat hij kan contactvormen en zachtzinniger met mensen omgaan. Dat was ook wel zo.
0: Okay.
1: En die latere jongens die dan met hem gewerkt hebben, zoals Robin Ford en Lee en John Scofield, Bob Burke, waren allemaal verbaasd dat de trompetist die ze kenden van Kind of Blue en platen met Charlie Parker, dat hij in zijn hotelkamer alleen naar Madonna en Michael Jackson wilde luisteren. Vonden ze een beetje vreemd.
0: Ja, een beetje later in de tijd. Hè? Want we zitten nu nog maar in 1949. Want op de draaitafel ligt Riftide. Of Riftide, ja.
1: Riftide, ja.
0: Oh, ja, Riftide, ja.
1: En Miles Davis die speelde op het jazzfestival in Parijs in 1979. En daar was Charlie Parker ook met zijn eigen band.
0: Mm.
1: Parker was niet zo in vorm. Miles Davis was er ook met een andere eigen band. En die is werkelijk spectaculair. Juist in die bebop-stijl van Charlie Parker in de weer.
0: Okay.
1: Hij heeft waarschijnlijk een tijdje wat harder geoefend op zijn instrument.
0: Ja, betreft hij een festival in Parijs? We horen eerst een Franse presentator.
1: Ja, Miles Davis, Charlie Parker.
0: Is dat dezelfde dan met Miles Stone? Daar ergens aan de Côte d'Azur?
1: Dat is weer een andere.
0: Oh, dat is dan weer een andere, ja.
1: Maar ze leerden geen Engels, die Fransen.
0: Nee, tuurlijk niet. Nou, Sauvinisten.
1: Ja, weet je. Nou, we gaan luisteren naar Riftide.
2: Chaque pays, chaque époque a son génie propre. Et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les fugues de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart. Tout cela reflète l'histoire de l'esprit et le folklore de tous les pays reflète l'histoire de l'homme. Alors que l'espérait avec le XXe siècle de grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle de la machine, la musique livrée aux mains d'experts alchimistes se confinait dans des alambics sans issue. Mais voici un orchestre qui apparaît. Je laisse à nouveau le micro à mon ami Kulaz. Vous entendez actuellement le quintet de Tad Damon et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Damon au piano, Pilin à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny Clark, un des deux meilleurs drummers, probablement, de l'époque actuelle. Voilà Miles Davis.

0: Parijs is ontploft, horen we alweer, met op Bas Barney Spieler. Wat is met Barney Spieler allemaal aan de hand geweest?
1: Barney Spieler was een jongen uit de jazz, een Amerikaanse Joodse jongen die naar Parijs ging om een conservatoriumstudie te doen. Hij speelde eigenlijk al een tijdje professioneel. En toen is hij in Europa blijven hangen, met een Nederlandse vrouw getrouwd. En hij is in het Concertgebouworkest gaan spelen, totdat hij begin jaren 60 bij een auto ongeluk overleed.
0: Ach, wat een triestheid allemaal.
1: Bij Halfweg was dat in de buurt. Bij Halfweg.
0: Oh, bij Halfweg, Amsterdam.
1: En ik heb Pussy Weduwe nog ontmoet in begin jaren 80. En die had altijd de gordijnen dicht. En de contrabas van haar man in de standaard midden in de kamer. Dus je moest steeds om die bas heen lopen.
0: Ja.
1: Maar die was helemaal krom getrokken. En daar had nooit iemand op gespeeld. Kon je ook niet meer op ja. Ja, vreemd.
0: Ja, vreemd. Maar goed.
1: Maar ja, het was een markante man. Ja.
0: Birdland gaan we nu naartoe. 1951. Blues met Miles.
1: Ja, ook wel leuk. In Birdland ook weer een radioding van oorsprong. En tussen al dat werk waarbij Miles liet zien wat voor muziek hij zelf wilde maken, had hij ook gewoon heel veel invalwerk, sessiewerk, dan weer hier weer daar. En hier speelt hij gewoon een blues, de Squirrel. En op tenorsaxofoon horen we onder meer Big Nick Nicholas en Eddie Lockjaw Davis. En je ziet dat Miles het voortouw neemt, het eerste stuk inzet, meteen de eerste solo neemt. En het, hij is duidelijk aan het leiding geven.
0: Een flink portie bebop.
1: Absoluut.
0: 9 minuten lang.
1: Ja.

U hoorde Memories of Lester Young, geschreven door Bud Johnson. Kijk voor de details in de speellijst. Ook Lee Konitz voelde zich geroepen. Hij heeft de twee chorussen die Lester Young op de originele opname van 1939 speelde, helemaal uitgeschreven. En die dienen als thema's van een vernieuwde Lester Leaps In. U hoort Lee Konitz alt sax, Marshall Brown ventieltrombone, Dick Katz piano, Eddie Gomez bass en Jack DeJohnette drums. Lester Leaps In.

Ten slotte de Kansas City 7, 5 september 1939... met die legendarische versie van Lester Leaps In... waarin Lester Young en Count Basie elkaar opstuwen tot duizelingwekkende hoogte. Hier is Lester Leaps In door de Kansas City 7.

We nemen afscheid met een big band versie van Lester Leaps In, door de band van Count Basie, opgenomen op de laatste dag van het Newport Jazz Festival van 1957. Met Joe Jones op de plek van Sonny Payne en Lester Young als gastsolist. Hier is Lester Leaps In door de Count Basie Band.

Dit is de Concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag hoort u drie composities voor orkest van drie belangrijke componisten uit de vorige eeuw. En we beginnen met de compositie Air voor slagwerk en orkest, werk uit 1969 van de Duitse componist Helmut Lachenmann, bekend voor zijn muzikale stijl die hij zelf muziek concreet instrumentaal noemt. U hoort het Staatsorchester Stuttgart onder leiding van Lothar Zagrosek met Christian Dierstein op het slagwerk.

Dat was Air voor slagwerk en orkest van Helmut Lachenmann. We vervolgen met Eters voor fluit en ensemble instrumentaal. Werk uit 1978 van de Franse componist Tristan Murail. Die wordt geassocieerd met de spectrale compositietechniek. De uitvoering is van het Argento Chamber Ensemble met Aaron Lesser op fluit.

U hoorde Eters voor Fluit en Ensemble Instrumentaal, een werk uit 1978 van Tristan Murail. En de uitvoerende waren het Argento Chamber Ensemble met Aaron Lesser op fluit. Tot besluit alweer van deze aflevering van de vorige eeuw hoort u de compositie Coptic Light uit 1986 van de Amerikaanse componist Morton Feldman. Dit is zijn laatste grote orkestrale schepping, geïnspireerd door zijn fascinatie voor handgeknoopte Oosterse tapijten, in dit geval van Egyptisch-Koptische herkomst. U hoort het werk hier in een opname van de SWR Radio Symfonie Orkester Stuttgart, onder leiding van dirigent Rupert Huber.

Dat was de klassieker Puppy No Good and the Phantom Band van Terry Riley. In deze thema-uitzending aandacht voor jazzlegende John Coltrane. De saxofonist en componist oefende een grote invloed uit op een hele generatie experimentele componisten en muzici. Ook de post-rock bands uit de jaren 80 luisterden gretig naar de opnames van Coltrane. De trance-achtige instrumentale post-rock verraadt zeker de invloed van spirituele jazz. Bekende post-rock bands als Tortoise en Jaga Jazzist verwerken jazz-invloeden in hun muziek. Minder bekend is de Canadese post-rock formatie Do Make Say Think. In hun filmische tracks herken je de bezwerende toon van John Coltrane. Van Do May Say Think klinken nu drie tracks: When Day Chokes the Night, Classic Note Landing en Soul and Onward.

Dat was de post-rock van Do May Say Think. Deze Canadese formatie noemt jazzvisionair John Coltrane als een van hun grootste inspiratiebronnen. Ook de Amerikaanse band Bitching Bias voelt zich aangesproken door Coltrane's hypnotische jazz-idioom. Bitching Bias paart vintage synthesizer trance aan de klanken van de saxofoon en dwarsfluit. Hun hypnotische klanktapijten verwijzen naar minimal music, krautrock en spirituele jazz. Luister naar Chocayo uit 2017 van de Amerikaanse band Bitchin' Bias.

Dat was de track Chocayo van de Amerikaanse band Bitchin' Bias. Dit trio werkt geregeld samen met een andere Amerikaanse experimentele band, Natural Information Society. Ook hier vormt de extatische spirituele jazz van Coltrane een leidraad. De band Natural Information Society koppelt wereldse klanken aan jazz en minimalisme. De formatie staat onder leiding van multi-instrumentalist Joss Abrams. Vorig jaar bracht Natural Information Society het minimalistische werk Perseverance Flow uit. Tot slot van deze thema-uitzending over de verrijkende invloed van John Coltrane hoort u de Natural Information Society. Dit is Perseverance Flow.

muziek van het Franse trio Le Fils du Calvaire. We hoorden Rester avec toi. En daaraan vooraf het gitaristenduo Rodrigo y Gabriela. Virtuose gitaarmuziek uit Mexico. We hoorden hun nieuwe single Monster. En zo naderen we alweer het einde van deze aflevering. Wil je nog iets nalezen wat er zoal langskwam? Bezoek dan de site concertzender.nl of raadpleeg de app. Als uitsmijter dit keer muziek van Jim Barron, die gewoon optreedt onder de naam Jim. We gaan luisteren naar een opname voor het label Vicious Charm. De track heet Keeps Me Warm. Tot zover. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor meer ontdekkingen en nieuwe luister.